ben. Daarom wil ik er ook mee lopen. Maar niet bij de bingwijk. Meer dan een week wil ik weer je doen. Een bingwijk, een zappara.